Kunagelum sini. Kunagelum sini. Kubi glomzi. Kunagelum sini. Kunagelum sini.